0: kwijt.
1: Je raakt niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

Ik verricht een heldendaad en een zonde in dezelfde vaart. Wat zijn we meer dan het universum dat zichzelf ervaart? Alles is en alles zal zijn, dus je ziet me niet rennen. Dit is precies.

je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?

het is voor jou akkoord. Vind je me zo gestoord? Gooi het dan overboord. Sta ik straks aan jouw hemelpoort. Is het nog jouw blik die me daar boort? Want spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar voor jou de bewoorden ben ik iets te oud.

Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

zelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.

zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

Katwijk, Afferden, Benedenleeuwen, Druten, Molenhoek, Persingen, Overasselt, Alverna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Aerlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht.

dat lijk afgedekt. Beneden leeuwen, druten, molenhoek, Bessingen, Overasselt, Alferna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.